0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
2: Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
0: Dit is weer zo'n sfeervolle hit van toen.
3: Om heerlijk rustig van te genieten.
0: Dit is Radio Bahena.

Ik herinner me die avond. Er klonk een mooie melodie. En toen stond jij ineens bij mij.

vissers van San Juan, Alfredo en Don Fernand, zijn jong en hun harten zijn nog vrij. Het meisje dat komt heet Sue.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur.
2: Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Als onderhandelaar, de twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit International.

0: Bols en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
2: Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
0: Dit is het Radio Bahena Weekend met de allerlekkerste muziek.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur. Goedemorgen,
2: ik ben Frans van der Heuvel. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af, met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en zon in het midden en zuiden. De temperatuur

0: tussen 9 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Wij zijn niet de beste, maar wel de gezelligste. Radio Bahena, 106.7 FM.
1: Freezing cold in 89 years old. You're the cold.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. De gouden hits van jaren geleden. Die hoor je hier. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen,
2: ik ben Frans van der Heuvel. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en de meeste zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 14 graden met een matige noordoostenwind in het binnenland en vrij krachtige wind langs de kust. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vandaag is er volop ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Bitkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bij Tenerife aangekomen. Het schip ligt bij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. En in Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend is het vrij zonnig en droog met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

gaten hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

0: is de Bahena Agenda.
1: Op zondag 17 mei vindt in Baarle-Nassau-Hertog de Smokkelgatse Braderie plaats. Tijdens deze sfeervolle jaarmarkt zijn er weer vele handelaren uit Nederland en België die hun koopwaar aanbieden en er is veel vertier voor groot en klein. De Smokkelgatse Braderie begint om 10 uur en eindigt om 5 uur en gaat door op parking De Loswal in het centrum van Baarle-Nassau-Hertog.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vandaag is er volop ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. De hits van toen. Hier zing je ze
2: allemaal mee. Allemaal mee.
0: Dit is Radio Bahena.

0: zo'n echo traag.
1: Hey, mee fluiten!
2: Fluiten? Ik word daar zo moe van fluiten.
0: Dat is nu niet belangrijk, luidje.

0: normaal, hè? Oh ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeker, Jij bent altijd de beste fluiter.
2: Helemaal niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen,
2: ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. Een Israëlische luchtaanvallen hebben gisteren zeker 17 doden veroorzaakt in Libanon. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Een drone van Hezbollah verwondde in Noord-Israël 3 militairen, van wie 1 zwaar gewond. Ondanks het staakt het vuren dat sinds 17 april van kracht is, gaan aanvallen aan beide kanten door. Een uitbraak van het zeer besmettelijke norovirus heeft op het cruiseschip Caribbean Princess meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek gemaakt. Het schip vaart rond in de Caraïbe en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In sukkenkoeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op donderdag 14 mei, oftewel Hemelvaartsdag, vindt in Ulekoten weer het jaarlijkse hangijzertoernooi plaats. Het hangijzertoernooi is een leuk voetbaltoernooi wat ieder jaar plaatsvindt op Hemelvaartsdag. Hierbij gaan teams een strijd tegen elkaar aan in een 5 tegen 5 voetbaltoernooi. Iedereen vanaf 16 jaar mag hieraan deelnemen. Ieder jaar wordt geprobeerd een aantal heren als ook een damespool te maken. Na de eerste poolfases wordt er verder gestreden in kruisfinales om zo de winnende teams van het toernooi te krijgen. Na afloop van het sportieve gedeelte wordt een feestje gehouden onder leiding van een DJ en het lekkere weertje op de grasvelden van Sportpark De Bremer in Ulekoten. Het hangijzertoernooi begint om 10 uur 's morgens en eindigt om 11 uur 's avonds. Meer informatie vindt u op de website www.ulevents.nl/hangijzertoernooi.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vandaag is er volop ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Dit is de muziek van Radio Bahena. Lekker eigenwijs.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een kantoorgebouw. Daar runde een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites. De arrestanten zijn voornamelijk buitenlanders, waaronder 228 Vietnamezen en 57 Chinezen. Velen waren het land binnengekomen op verlopen toeristenvisa.
3: Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap.
4: En ook een uitbraak op het cruiseschip Caribbean Princess van het zeer besmettelijke norovirus. Daar zijn meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek geworden. Het schip vaart rond in de Caraïben en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando.
5: Het Spaanse koningspaar Felipe en Leticia volgt de operatie rond de aankomst van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife op de voet. Het schip waar een uitbraak van het Hantavirus plaatsvond, arriveerde zondagochtend bij het eiland. Het koningspaar staat in nauw contact met premier Sanchez en de president van de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws.
6: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
7: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
8: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
9: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

Onze poes en buurmans katten maken het iedere avond later. In de tuin, bij ons in de tuin. Ik gooi de laatst met mijn

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op zondag 17 mei vindt in Baarle-Nassau-Hertog de Smokkelgatse Braderie plaats. Tijdens deze sfeervolle jaarmarkt zijn er weer vele handelaren uit Nederland en België die hun koopwaar aanbieden en er is veel vertier voor groot en klein. De Smokkelgatse Braderie begint om 10 uur en eindigt om 5 uur en gaat door op parking De Loswal in het centrum van Baarle-Nassau-Hertog.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vandaag is er volop ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Het is weekend. Geniet ervan. En van de muziek van Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen,
2: ik ben Frans van der Heuvel. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco boekt in het eerste kwartaal een netto-winst van 126 miljard rial, omgerekend 28,5 miljard euro. Dat is ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Vanwege de nagenoeg gesloten straat van Hormuz transporteert Saudi Aramco olie via een pijpleiding naar de Rode Zee. Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia volgt de operatie rond de aankomst van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife op de voet. Het schip waar een uitbraak van het hantavirus plaatsvond, arriveerde zondagochtend bij het eiland. Het koningspaar staat in nauw contact met premier Sanchez en de president van de Canarische eilanden. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een kantoorgebouw. Daar runde een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites. De arrestanten zijn voornamelijk buitenlanders, waaronder 228 Vietnamezen en 57 Chinezen. Velen waren het land binnengekomen op verlopen toeristenvisa. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be. Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
6: Dit is muziek en informatie. Iedere zaterdag en zondagmorgen tussen 10 en 11 uur.

0: 10 uur geweest op deze zondagmorgen en tot 11 uur brengen we u op de hoogte van wat er de komende tijd in Haarlem en omgeving te doen is. En dat wisselen we af met de allerleukste muziek. Dit is Muziek en Informatie.
1: Er is maar één Radio Bahena en dat zijn wij. Radio Bahena 106.7 FM.

Op donderdag 14 mei, oftewel Hemelvaartsdag, vindt in Ulekoten weer het jaarlijkse hangijzertoernooi plaats. Het hangijzertoernooi is een leuk voetbaltoernooi wat ieder jaar plaatsvindt op Hemelvaartsdag. Hierbij gaan teams een strijd tegen elkaar aan in een 5 tegen 5 voetbaltoernooi. Iedereen vanaf 16 jaar mag hieraan deelnemen. Ieder jaar wordt geprobeerd een aantal heren als ook een damespool te maken. Na de eerste poolfases wordt er verder gestreden in kruisfinales om zo de winnende teams van het toernooi te krijgen. Na afloop van het sportieve gedeelte wordt een feestje gehouden onder leiding van een DJ en het lekkere weertje op de grasvelden van Sportpark De Bremer in Ulekoten. Het hangijzertoernooi begint om 10 uur 's morgens en eindigt om 11 uur 's avonds. Meer informatie vindt u op de website www.ulevents.nl/hangijzertoernooi.

Op zondag 17 mei vindt in Baarle-Nassau-Hertog de Smokkelgatse Braderie plaats. Tijdens deze sfeervolle jaarmarkt zijn er weer vele handelaren uit Nederland en België die hun koopwaar aanbieden en er is veel vertier voor groot en klein. De Smokkelgatse Braderie begint om 10 uur en eindigt om 5 uur en gaat door op parking De Loswal in het centrum van Baarle-Nassau-Hertog.

0: Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
1: Let's go.

Zondag 17 mei vindt de jaarlijkse voertuigzegening plaats bij de kapel van Boshoven in Alphen. Tussen 1 en 3 uur kunt u uw voertuig laten zegenen. En of dit nu een auto, tractor, vrachtwagen, bromfiets of welk ander voertuig is, ze worden allemaal gezegend. De zegening gaat door bij de kapel van Boshoven en deze vindt u aan de doorgaande weg van Alphen naar Baarle.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Dit is muziek en informatie. Iedere zaterdag en zondagmorgen tussen 10 en 11 uur.

Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei organiseert TC Ulekoten de avondvierdaagse in Ulekoten. Dit is een prachtige kans om gezellig en sportief met anderen door Ulekoten en omgeving te lopen. Je komt op plaatsen die vlakbij zijn, maar waar je zelden komt. De afstanden die u kunt wandelen zijn 5 en 10 kilometer. Vertrekken kan dagelijks tussen 6 en 7 uur bij de blokhut bij de tennisvereniging. En voor meer informatie kunt u terecht op de website www.tculekoten.nl of mail naar info@tculekoten.nl.

Inwoners van de gemeente Alphen-Kaam kunnen op vrijdag 29 mei weer gratis snoeihout inleveren op de gemeentewerf in Kaam. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het wegbrengen ervan. Het betreft alleen snoeiafval van particulieren, dus geen bedrijfsafval. En alleen zuiver snoeiafval, dus geen stronken of ander afval. Verder mogen het geen graszoden, gemaaid gras, zand of zwarte grond zijn. Alleen personenauto's met of zonder aanhanger worden toegelaten. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens worden niet toegelaten. Inleveren kan alleen op vertoon van uw milieupas en een identiteitsbewijs en er is een maximum van 1 kubieke meter verbonden aan de hoeveelheid snoeiafval die u mag komen brengen. U kunt het snoeihout op vrijdag 29 mei gratis inleveren tussen 1 uur en half 4 aan de gemeentewerf Florijnstraat 7 in Kaam.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der

0: een groot deel van de bemanning worden geëvacueerd vanwege een uitbraak van het Hantavirus. Het vliegtuig voor de Nederlandse opvarenden is inmiddels geland. Spanjaarden verlaten het schip als eerste. Daarna volgen andere nationaliteiten. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten is een Qatarese LNG-tanker door de straat van Hormuz gevaren. Het schip Al Karatiyat vertrok vanuit de gasfaciliteit Ras Laffan en bevindt zich nu in de Golf van Oman. Pakistan is de volgende bestemming. Het vaartuig volgde de door Iran goedgekeurde route. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be. Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op donderdag 14 mei, oftewel Hemelvaartsdag, vindt in Ulekoten weer het jaarlijkse hangijzertoernooi plaats. Het hangijzertoernooi is een leuk voetbaltoernooi wat ieder jaar plaatsvindt op Hemelvaartsdag. Hierbij gaan teams een strijd tegen elkaar aan in een 5 tegen 5 voetbaltoernooi. Iedereen vanaf 16 jaar mag hieraan deelnemen. Ieder jaar wordt geprobeerd een aantal heren als ook een damespool te maken. Na de eerste poolfases wordt er verder gestreden in kruisfinales om zo de winnende teams van het toernooi te krijgen. Na afloop van het sportieve gedeelte wordt een feestje gehouden onder leiding van een DJ en het lekkere weertje op de grasvelden van Sportpark De Bremer in Ulekoten. Het hangijzertoernooi begint om 10 uur 's morgens en eindigt om 11 uur 's avonds. Meer informatie vindt u op de website www.ulevents.nl/hangijzertoernooi.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Je hoort hem echt overal. Radio Bahena, de gezelligste radio.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Tot 12 uur is dit Tussen Koffie en Lunch. Een muzikaal tussendoortje op Radio Bahena.

0: Voglio di vivere.
1: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. De positie van de Britse premier Starmer staat opnieuw onder druk na de zware verkiezingsnederlaag van Labour bij de lokale verkiezingen. Binnen de partij groeit de kritiek op zijn leiderschap en sommige parlementariërs zouden al aandringen op een vertrek in de Rif. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. De positie van de Britse premier Starmer staat opnieuw onder druk na de zware verkiezingsnederlaag van Labour bij de lokale verkiezingen. Binnen de partij groeit de kritiek op zijn leiderschap en sommige parlementariërs zouden al aandringen op een vertrekdatum. Starmer weigert voorlopig op te stappen, maar mogelijke

0: Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hart en val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. En de Amerikaanse rivierkreeft zorgt op steeds meer plekken voor schade aan sloten en oevers. Volgens waterschappen eten de dieren planten weg en graven ze gangen in dijken en kades. Daardoor verslechtert de waterkwaliteit en verdwijnen andere soorten. Op meerdere plekken worden nu extra fuiken gezet om de kreeften massaal te vangen. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Artines Bloemwerken. Oordeelstraat 8, Baarle-Hertog.
2: Dit is Radio Bahena met Frans tussen 12 en 2. Luister maar mee.

Ik ben Frans en de komende twee uurtjes die zijn voor mij weggelegd met het programma tussen 12 en 2. Luister maar mee. Mocht u al aan tafel zitten of nog aan tafel gaan, dan wens ik u uiteraard een smakelijk eten toe.

Maar vandaag hebben we ook uiteraard een beetje speciale belangstelling en aandacht voor de moeders. In Nederland is het vandaag Moederdag. En de Vlaamse moeders, ja, die moeten even wachten, hè, want in de provincie Antwerpen wordt het gevierd op 15 augustus. Maar vandaag in Nederland Moederdag. En daarom gaan we ook starten met een nummertje speciaal voor alle moeders. Corrie Konings en Je Moedertje.

En we starten vandaag het programma met een nummer van Corrie Konings, Je Moedertje. Speciaal voor alle moeders, voornamelijk in Nederland, hè, want daar is het vandaag Moederdag.

Jan Koevoet, en hij was helemaal sprakeloos. Gisteren, of beter gezegd afgelopen nacht, was ik op een groot feest ergens in het noordoosten van het land bij Tukker FM. Het was een geweldig feest, een groot feest. En vorige week zei ik nog, ja, ik weet niet zeker of ik er zondag ben. Heeft natuurlijk een beetje te maken met de toestand, hoe dat we thuis zijn geraakt. Maar het is allemaal goed gegaan en ja, ik zit hier, hè. Niet fris en fruitig, maar ik ben er wel. Gisteren was het feest. Dit nummer is van Matthijs Koning.

0: Allemaal door jou.
1: Ja, als het mag. Wordt vandaag echt onze dag.
0: Erik Jaspers was dat. Gelukkig. De kater duurt maar even.

De Black Devils waren dat en de Love's Made a Fool of You. Nou, laten we maar hopen dat dat niet zo heel erg is. Donnie Den Heijer, ja, die raakte helemaal van slag toen hij jou zag.

Donnie de Heijer en Toen ik jou zag. Christina Lorena, ja, die zat een beetje droevig voor zich uit te kijken. En het leek wel dat er een hemel was zonder sterren, maar het kwam allemaal goed. Luister maar mee.

Hij weet het nog niet helemaal zeker, maar hij denkt dat hij is gevallen in de liefde. I think I've fallen in love. Jet Black was dat.

De formatie Highway en dat allemaal met Paulien. Paulien, de volgende een verzoekplaat. En die gaan we speciaal draaien voor Ria en Jos. En dit wordt aangeboden namens Ronnie. En die vroege nummer van Jan Smit. Ja, Jan Smit was gisteravond ook op het feest.

Dat was Connie Fabri en dat met een koningin voor een nacht. Ja, ik zei het al gisteren, een groot feest bij Tucker FM. En ja, de media gaat tegenwoordig hartstikke snel, want ik krijg zojuist al wat foto's doorgestuurd. Ja, hoe dat we er gisteren bij stonden. Ja, dat kan een voordeel zijn en een nadeel, maar goed. Zo zien wij ook eens een keer terug, hè.

0: De volgende speciale verzoek van Ronnie. En dat speciaal voor de moeders die vandaag Moederdag vieren. En ja, hij kan natuurlijk maar één toepasselijk plaatje vandaag aanvragen. Dat is deze van Jan Biggel.
1: Beste vrienden.

Jan Biggel. Speciaal voor alle moeders die vandaag Moederdag vieren. Als moeder die zei nog...

0: Ellen en de Moodmakers. En het klavertje van 4. Ja, de tijd gaat snel. Het is er weer bijna 1 uur op deze zondagnamiddag. Dus we maken even plaats voor het nieuws en het weerbericht van 1 uur. En daarna ben ik graag bij u terug voor deel 2 van het programma tussen 12 en 2. Luister maar mee.
1: Vanuit Balen-Hertog is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
2: Het is 1 uur.
3: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar vandaag opnieuw van het schenden van een tijdelijk bestand. Het bestand was door president Poetin aangekondigd voor enkele dagen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Zoals ook al eerder aangegeven door Poetin zelf, lijken nieuwe onderhandelingen voorlopig niet dichterbij te komen. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. En bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong, maar die is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. En bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen.

0: noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
1: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
2: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Artines Bloemwerken. Oordeelstraat 8, Baarle-Hertog.
2: Dit is Radio Bahena met Frans tussen 12 en 2. Luister maar mee.

0: Pleasure was dat. En je bent een leuke meid. Ja, ouder worden. Dat heeft zo zijn beperkingen.
1: Je weet niet wanneer, je weet niet hoe lang.
0: Maar ja, je wordt ouder, maar ook wijzer.
1: Toch altijd goed. Het gebeurt me niet meer. Het duurde te lang. Ik weet best dat het
0: tenminste, de meeste van ons dan toch, hè?

Catharines. En hoe langer dat ik dans met jou. Hoe zou het gaan met Kees? Ja, Kees, de kapper. Dat is alweer een tijdje geleden. We gaan het nog eens horen. Hier is hij. Hey Kees.

Het geheim is geven en nemen. Ja, en als je dat eenmaal weet, dan kom je al een heel eind, hè. De Bahena Boys, ja, die zitten niet stil, hè. Die hebben weer een nieuw nummer uitgebracht hier over ons eigen Baarle. En dat is getiteld Zomer in ons dorpje aan de grens.

En zo is het maar net. Zomer in ons dorpje aan de grens. En dat was weer een nieuwe uitvoering van de Bahena Boys. En die kan je deze ook vinden op Spotify. En natuurlijk regelmatig te horen hier bij Bahena.

Hallo Merulu, dat was Ricky Nelson. En Appie Heijn, dat is onze volgende. Hij heeft wel een voorkeur, namelijk voor goudblond haar en blauwe ogen.

goudblond haar en blauwe ogen. Anita, die bezingt een lied speciaal voor moeder. Want moeder ben je niet voor even...

Hang the Knife samen met The Jets. En ze leveren zich nog eens helemaal uit hier met Stan the Gunman. Nooit op zondag is de titel. Maar ja, ik ben er altijd op zondag.

Beierman. En dat met Nooit op Zondag. Het programma tussen 12 en 2, luister maar mee, loopt zo'n beetje op een einde. Maar zo dadelijk gaat Luc van Baarle veel verder met zijn gezelligheid. Hij houdt het namelijk vol tot aan de sluitingstijd. En hoe laat dat daar precies gaat zijn, dat weten we nooit. Maar gewoon blijven luisteren natuurlijk. Hè. Nog een speciaal plaatje voor alle moeders die vandaag Moederdag vieren. En dat wordt er eentje van Johnny. De mooiste dag, dat is Moederdag. MUZIEK

De mooiste dag is moederdag, Johnny. En ja, je zult hem misschien niet helemaal meteen herkend hebben. Want Johnny die is tegenwoordig bekend als John de Bever. Maar toen de tijd nog Johnny. Ja, niet voor niks hè. Het laatste nummer hier. Hold away. Want het is zo'n beetje het laatste plaatje hier wat mij betreft.

Houdoe, hey. Johnny Gold was dat. En ja, het is tijd om Houdoe tegen u te zeggen. Want we zitten al niet meer zo ver van het nieuws van 2 uur. Dat wil zeggen dat ik plaats ga maken voor Luc van Baarle. Want hij neemt u zo dadelijk mee in zijn programma tussen 2 en 4. Ik bedank u weer voor het luisteren. En we zijn weer terug volgende week zondag tussen 12 en 2. Nog een mooie zondag en veel luisterplezier met Luc van Baarle.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00.
2: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
3: De medische controle van de Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius is afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken zij vanmiddag rond 2:30 lokale tijd vanaf Tenerife naar Eindhoven. Daar volgt nog een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland in quarantaine. Nog geen enkele Iraanse voetballer heeft een visum gekregen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Volgens de Iraanse bond loopt de aanvraag flinke vertraging op. Iran wil wel deelnemen aan het toernooi, maar stelt daarbij voorwaarden over veiligheid, visa en het gebruik van vlag en volkslied. FIFA heeft Iran uitgenodigd voor overleg in Zürich. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. En een team van 6 Britse militaire parachutisten en 2 militaire artsen zijn gedropt op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan. Ze zijn daar om medische hulp te bieden aan een mogelijke Honda-patiënt die besmet zou zijn tijdens een cruise met de Hondius. Het eiland Tristan da Cunha telt slechts 221 inwoners en is alleen bereikbaar per boot. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid.
3: 221 inwoners en is alleen bereikbaar per boot.
2: Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor

0: Een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinie in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
1: De reclame van uw bedrijf. Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

Luisteraars, een hele goede middag. Op deze mooie, zonnige Nederlandse Moederdag. We zijn vandaag de 10e mei. En we begonnen vandaag deze uitzending met een zomersgetinte opname van Frank Galan en zijn El Bandido. Nog even een dankwoord richtend aan voorgaande collega Frans. Hij zei vanmorgen wel om 12 uur van nou Luc, niet helemaal fris en fruitig, maar beste Frans was weinig van te merken moet ik zeggen. Dus ik had er een beetje van meegekregen. Het was nog redelijk schappelijk verlopen heb ik begrepen. Dus helaas, ik was verhinderd door andere omstandigheden. Maar goed, zeg nooit nieuwe ronde, nieuwe kansen natuurlijk. Hè? Goed luister vrienden, we zijn er weer helemaal klaar voor de komende 120 minuten. De woordenvolle gezelligheid blijft van onze antenne stralen op deze familiedag. En terwijl onze Nederlandse luistervrienden aan het genieten zijn, lekker bij moeders op de koffie. Er is dan reden te meer om Bahena op de achtergrond mee te laten draaien.

inderdaad. Eén ding is zeker, ik doe het niet alleen. We doen het gewoon samen. Dus wees welkom. En doe net of dat je thuis bent. Maar zorg er zeker voor dat niemand iets tekort komt. Daar hou het langste vol.

Uit die mooie jaren van de amusementsbandjes. Ze kwamen de tijd uit Kaatsheuvel. De mensen van Highway was dat. En de Sugar Baby Medley. Hij viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum. Is 80 lentes jong geworden. En intussen ook 60 jaar getrouwd heb ik meegekregen. Meneer Henk Wijngaard.

En menig fan heeft gisteravond meneer Henk Wijngaard live kunnen meemaken bij het grote Tukker FM dondersmooie festival. Ja, heeft toch wel iets, hè, moet ik zeggen. Een man met nostalgische muzikale waarden.

Al swingend op deze vrolijke zondagnamiddag. Regionaal talent Roger Vermeer. En Pay Me My Money Down. Dat was alweer een opname uit 2012 ook alweer. We blijven in de regio. Dat doen we met Duo Carbon.

grensoverschrijdende muziek. Dat doen we met bijzonder veel plezier, want natuurlijk ook het Vlaamse land hoort erbij. Dat waren de gebroeders Wouters, Koen en Chris welgenaamd en vormden samen al jarenlang het duet, de band Clouseau. Kom erbij en dans, ja, waarom ook niet? Even de tafels en de stoelen aan de kant, een beetje plaats.

We got sunshine in the music. Intussen tijd blijven de zonnige muzieksignalen van onze antennes stralen. En dat waren de klanken van Jimmy Cliff. Dat bracht ons op de lokale vocale tijd op, jawel, klokslag 2:30 op deze zondagmiddag. De vaste luisteraars die weten het programma. 2:30 en 3:30 tijd voor een instrumentale plaat. Dit is de Whistling Scout. En deze komt van de Mark Winterband.

0: Frank van Etten.
1: Een plek waar ik veilig werd geboren en de mooiste tijd in mijn leven had.
0: En het welbekende Huisje op Wielen. Zondagmiddag 10 mei. In Nederland is het Moederdag. In België moeten we nog even langer afwachten. Dan blijkt het 15 augustus te zijn. Maar als moeder zei altijd beste Luc. Ik heb liever dat je onder het jaar wat meer komt dan alleen op die speciale dag. Ja. Maar het is wel een mooi gegeven natuurlijk. Hè, dat er aandacht aan wordt geschonken. En dat het zo her en der toch nog altijd positief opgevat wordt. En vooral ook gezelligheid gevierd wordt. Het is nog steeds een zonnige dag, dus laten we gewoon blijven genieten.

De vrolijke gypsyklanken. Django Wagner. En muziek is ons leven. Zo is maar net. En enige zeker aan de andere kant van het radiotoestel bent u er gewoon als, ja, toch wel als gast en als, ja, zoals ze dat zeggen, hè, toch wel als, ben het even kwijt, als bewijs, het levende bewijs van, hè, dat was ik op zoek.

speciaal voor de oudere luisteraars van de eerste generatie nog altijd trouwvast meegenieten op ook de zondagmiddag. En jij bent de zon in mijn leven. Ah, hier zijn ze weer hoor, de Les Cremona's, gezellige amusementsband uit de jaren, uit het Limburgse.

0: en hun Vera Vera.
1: Oh jee, waar komt er nu binnen vliegen?
0: Dat heb je als je de deur en het raam laat openstaan, hè?

Ja, het is de tijd van het jaar, hè? De vrolijke bijtjes, maar ben er zuinig op, want we hebben ze nog hard nodig voor Moedertje Natuur, hè? Dat was feest DJ Martin. In tussentijd, gelukkig heeft onze bij in de studio ook weer de mooie uitgang naar het zonnetje gevonden. Kunnen wij weer plaatsmaken voor de klanken van de gezusjes Maywood. Late at Night. Dat brengt ons samen op zo'n 10

zomerse klanken. En die mogen zeker niet ontbreken op deze mooie zondagnamiddag. Hè? De zusjes Maywood waren dit. En Late at Night. Nou, weer tijd voor een Nederlandse verstaanbare. Richting regio Tilburg. Daar inderdaad kom je vandaan. John Spencer. En een meisje voor altijd. Tja, als hij zou kunnen...

Dus ja, zo loopt het leven soms anders dan je eigenlijk had gehoopt of verwacht. John Spencer en een meisje voor altijd. Verder met de muzikale klanken van Erik van Klinken. Die heeft een verhaaltje over de dame Melanie. Namelijk als hij in haar ogen kijkt,

Zo, we gingen net eventjes naar buiten om een frisse neus te halen. Komt als moeder hier op de fiets ook aanbeland. En ook ze heeft vandaag weer trouwvast wat lekkere koeken in de hand. Dus dan gaan we lekker eventjes een lekker barstje koffie bij nuttigen. En dan komen er ook wat sympathisanten van de hele radio voorbij. En ik denk onderhand met dit mooie weer dat we studio buiten gaan zetten. Een hele goede middag allemaal. Richting de klok van 3 uur. Langzaam maar zeker tijd voor de boodschappen. En dan ben ik weer graag bij jou terug voor deel 2 van gezelligheid tot aan de sluitingstijd.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
3: De vermiste tiener uit Apeldoorn, die mogelijk onderweg was naar Rusland, is teruggevonden in Polen. Politiekorpsen uit Nederland, Duitsland en Polen werkten de afgelopen weken samen bij de zoektocht. Volgens het AD werd de jongen uiteindelijk aangetroffen bij een bushalte in Oost-Polen. Over zijn toestand is verder niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nog hoe hij daar terecht kwam. De Duitse regering heeft sceptisch gereageerd op het voorstel van de Russische president Poetin voor gesprekken met de Europese Unie. Volgens Berlijn is het plan niet geloofwaardig en vreest de regering dat Rusland vooral tijd probeert te winnen. Poetin stelde voor om oud-bondskanselier Schröder als bemiddelaar in te zetten. Europese landen blijven ondertussen verdeeld over direct overleg met Moskou. De Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. En de politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens! Opvouwbare rolstoelen. Een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl.

Onze Guus Meeuwis uit Brabant. Welkom daar en daar. Inderdaad, iedereen is welkom. En bij ons staat de koffie nooit klaar. Want hij wordt gewoon vers gezet voor jou. Jawel, armen open. Zo, we zijn weer begonnen. Aan deel 2. We doen het samen tot aan de klok van 4. Met op zo nu en dan een...

Uit de muzikale carrière van Nick McKenzie. Dat was hij nog een keertje uit die mooie jaren, hè? De Juanita. Verder in onze eigen moedertaal. Hier is de zanger Armand. En de vrijheid is een volgetankte Mercedes.

0: de Mercedes.
1: Gelukkig zitten wij niet allemaal vastgekluisterd aan een bepaald merk. Maar inderdaad, lekker eventjes een toertje doen met de auto of met dit mooie weer met de fiets is altijd heerlijk om samen te genieten. Hè? Was de zanger Armand. Jawel, we hebben hem weer uit de kast getrokken. Onze Gypsy King, Django Wagner, heeft tal van tal bijzonder leuke en mooie platen op de markt gebracht. Waaronder ook deze, die ene mooie vrouw.

Het hoeft niet altijd zijn Kali te zijn of die mooie blauwe ogen. Maar dan kan het ook wel die ene mooie vrouw zijn. Ja, misschien heeft ze ook wel blauwe ogen, wie zal het zeggen? Ja. Goed, voor de wederhelft van ons moeder. Als Paardie vroeger plaatje, The Guitar King.

Een mooi lekkere stukje gitaarwerk. En dat doe ik niet alleen ons pa een plezier mee, maar ook menig luistervriend in de regio. Hank the Knife en de Jets waren dit en de Guitar King. Nog meer van dit soort werk. De Roland Koningsband.

0: Afkomstig van het album Truckers on the Road. Heerlijke klanken van de Roland Koningsband waren dit en de Sweet Little Liza. En luister vrienden, we hebben in tussentijd weer een primeurtje. Na ons eigen bandje de Bahena Boys genaamd. Want tijdens carnaval hadden we het liedje Ons Mooie Smokkel gehad. Er is inmiddels weer een vervolg opgekomen. En die heet in tussentijd even het hoesje erbij nemen. En die is getiteld Zomer in ons dorpje.
1: Baarle heeft veel toeristische attracties. Er is er maar één die je kunt horen. Dit is Radio Bahena.

Even op de Duitse Tour. Is en blijft een lekkere dansplaat. Ademloos duurt die nacht. En dat kwam van het zangeresje Helene Fischer. En het is intussen tijd net half vier geweest. Dus hoogste tijd voor inderdaad rubriek Onze Instrumentalen.

Willy Sommers was dit en... Mooi stukje Vlaamse muziek, hè? En die word je toch gewoon vrolijk van. Ook een klein feestje in de studio hier. Daar samen mee ons moeder. Ja, de koek is op. De koffie nog net niet. Dus we kunnen nog, nog een ruim 20-tal minuten even door. We houden het even Vlaamstalig. En dat wel met deze klanken van Paul Severs. En hey, zeg eens meisje.

0: spelen we zeeslag. En als ik dan win, mag niet van mij. Ik dronk ooit een duvel met jenever in, maar dat mocht niet van mijn vriendin. Wel, soms wordt het kwaad en ga ik er tegenin, maar dat mag niet van mijn vriendin. Ach, eigenlijk wil ik liever een andere vriendin.
1: Jawel, de Vlaamse comedian Johnny Trash. Ja, en ik mag niet van mijn vriendin. Tja, zo is het leven soms, hè? Het komt en het gaat. Maak er gewoon het beste van.

Een van die vele grote namen uit Volendam, hè? Jan Smit. En Als de Nacht Verdwijnt. Vrolijk verder met de klanken van Johnny Gold uit Brabant. En Samen Zijn.

En een mooi stukje interactie op de radio. En dat deden we met het duet Ray Charles en dame. En hitte de Road Jack. Zo, de laatste minuutjes tikken weg. We houden nog even swingend en verstaanbaar.

0: John West was dit. En jouw blik.
1: Oh, jij hoort bij mij als duizend sterren rond de volle maan.
0: Zo beste luistervrienden, tussentijd aangekomen aan mijn aller, maar dan ook mijn allerlaatste vocale plaat. En daarmee neem ik alvast afscheid van u. Hoop dat u van heeft genoten. Net zoveel als ik op deze namiddag. Maak er nog een hele fijne voortzetting van deze zondag van. En ik kan u alvast even meegeven dat Luc van Baarle, ikzelf dus volgende week zondag, helaas wegens andere verplichtingen niet aanwezig kan zijn hier tijdens het programma tussen 2 en 4 uur. Voor vandaag, ik zeg dankjewel voor je aandacht. En graag tot een volgende keer maar weer.
1: Langzaam eindigt deze dag. En de avond valt. Hij pakt zijn pen.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. Bij protesten tegen de komst van een asielopvang in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Demonstranten bekogelden de politie met vuurwerk, blokkeerden wegen en belaagden voertuigen. Ook raakte een boa lichtgewond. De mobiele eenheid werd ingezet toen de situatie uit de hand liep. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Een 15-jarig meisje uit Oostgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. En de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
1: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
2: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be. Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op zondag 17 mei vindt in Baarle-Nassau-Hertog de Smokkelgatse Braderie plaats. Tijdens deze sfeervolle jaarmarkt zijn er weer vele handelaren uit Nederland en België die hun koopwaar aanbieden en er is veel vertier voor groot en klein. De Smokkelgatse Braderie begint om 10 uur en eindigt om 5 uur en gaat door op parking De Loswal in het centrum van Baarle-Nassau-Hertog.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind.
0: Radio Bahena.
2: Weekend weerbericht.
3: Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
3: De Russische president Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne op zijn einde loopt. Dat zei hij tijdens de jaarlijkse dag van de overwinning in Moskou. Waar hij die verwachting op baseert, maakte Poetin niet duidelijk. Volgens hem heeft het Westen de confrontatie verder opgevoerd door steun aan Oekraïne. Poetin zei ook dat onderhandelingen mogelijk zijn, maar alleen als die direct leiden tot een langdurig vredesverdrag. China lijkt momenteel sterker aan de onderhandelingstafel te zitten dan de Verenigde Staten. Dat zeggen deskundigen bij WNL nadat president Trump zich opvallend positief uitsprak over de Chinese president Xi Jinping. Volgens oud-commandant der strijdkrachten Rob Bauer heeft China strategisch betere kaarten in handen door grotere grondstofvoorraden en minder last van internationale conflicten. Trump reist komende week naar Peking voor overleg met Xi. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. En een 15-jarig meisje uit Oestgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: De reclame van uw bedrijf.
6: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
7: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zondag 17 mei vindt de jaarlijkse voertuigzegening plaats bij de kapel van Boshoven in Alphen. Tussen 1 en 3 uur kunt u uw voertuig laten zegenen. En of dit nu een auto, tractor, vrachtwagen, bromfiets of welk ander voertuig is, ze worden allemaal gezegend. De zegening gaat door bij de kapel van Boshoven en deze vindt u aan de doorgaande weg van Alphen naar Baarle.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Luisteren naar Bahena via internet? Ga voor onze livestream naar radiobahena.be.

0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
2: Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.
0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
0: De hits van toen. Hier zing je ze
3: allemaal mee. Allemaal mee.
0: Dit is Radio Bahena.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Dit is Radio Bahena.
3: Radio Bahena.
4: Zo.
2: Radio met het hart op de juiste plaats.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met voorstijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. 14 Spanjaarden van expeditieschip Hondius zijn zondag geëvacueerd en aangekomen in Madrid. De groep, bestaande uit 13 passagiers en een bemanningslid, gaat in quarantaine in een militair ziekenhuis. Het schip ligt voor anker bij Tenerife nadat het werd getroffen door het Hantavirus. Binnenkort zal het schip naar Rotterdam varen voor een grote schoonmaak. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi schrijft in haar nieuwe memoires dat ze in Iraanse gevangenissen is mishandeld, langdurig is geïsoleerd en medische zorg is ontzegd. Ze zegt ook voortdurend te zijn ondervraagd. In 2023 won ze de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar strijd voor vrouwenrechten en mensenrechten in Iran. Haar boek verschijnt in september.
3: Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: De reclame van uw bedrijf.
6: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
7: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
8: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op donderdag 14 mei, oftewel Hemelvaartsdag, vindt in Ulekoten weer het jaarlijkse hangijzertoernooi plaats. Het hangijzertoernooi is een leuk voetbaltoernooi wat ieder jaar plaatsvindt op Hemelvaartsdag. Hierbij gaan teams de strijd tegen elkaar aan in een 5 tegen 5 voetbaltoernooi. Iedereen vanaf 16 jaar mag hieraan deelnemen. Ieder jaar wordt geprobeerd een aantal heren als ook een damespool te maken. Na de eerste poolfases wordt er verder gestreden in kruisfinales om zo de winnende teams van het toernooi te krijgen. Na afloop van het sportieve gedeelte wordt een feestje gehouden onder leiding van een DJ en het lekkere weertje op de grasvelden van Sportpark De Bremer in Ulekoten. Het hangijzertoernooi begint om 10 uur 's morgens en eindigt om 11 uur 's avonds. Meer informatie vindt u op de website www.ulievents.nl/hangijzertoernooi.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Radio voor iedereen. Bahena, familieradio.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Washington wacht op een Iraanse reactie op een Amerikaans vredesvoorstel. Ondertussen blijven spanningen oplopen en waarschuwen beide partijen voor nieuwe aanvallen. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter en spelers gingen naar binnen vanwege de onveilige situatie. Na een onderbreking kon de wedstrijd later worden hervat, terwijl de politie en beveiliging ingrepen om de orde te herstellen. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met fors stijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op zondag 17 mei vindt in Baarle-Nassau-Hertog de Smokkelgatse Braderie plaats. Tijdens deze sfeervolle jaarmarkt zijn er weer vele handelaren uit Nederland en België die hun koopwaar aanbieden en er is veel vertier voor groot en klein. De Smokkelgatse Braderie begint om 10 uur en eindigt om 5 uur en gaat door op parking De Loswal in het centrum van Baarle-Nassau-Hertog.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige avond.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
2: Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbank ontstaan tegen de ochtend.
0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
0: Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel met korte brand aan boord, maar zonder gewonden. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn droneaanvallen gemeld en grotendeels onderschept. Tegelijkertijd blijven Iran en andere partijen ondanks een wankel bestand aanvallen en onderhandelingen over een nieuw voorstel via bemiddeling van Pakistan voortzetten. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Washington wacht op een Iraanse reactie op een Amerikaans vredesvoorstel. Ondertussen blijven spanningen oplopen en waarschuwen beide partijen voor nieuwe aanvallen. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter en spelers gingen naar binnen vanwege de onveilige situatie. Na een onderbreking kon de wedstrijd later worden hervat, terwijl de politie en beveiliging ingrepen om de orde te herstellen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zondag 17 mei vindt de jaarlijkse voertuigzegening plaats bij de kapel van Boshoven in Alphen. Tussen 1 en 3 uur kunt u uw voertuig laten zegenen. En of dit nu een auto, tractor, vrachtwagen, bromfiets of welk ander voertuig is, ze worden allemaal gezegend. De zegening gaat door bij de kapel van Boshoven en deze vindt u aan de doorgaande weg van Alphen naar Baarle.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
2: Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbank ontstaan tegen de ochtend.
0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
0: Terug in de tijd met de leukste muziek.
3: Leukste muziek.
0: Dit is Radio Bahena.
3: Ken je deze nog?

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Voor de Australische kust is ongebruikelijk gedrag bij bultrugwalvissen vastgelegd, waarbij de dieren pirouettes draaien en hun bek openhouden zonder te eten. Wetenschappers zien dit zelden en vermoeden sociaal of speels gedrag. Het fenomeen, ook wel gapen genoemd, werd waargenomen tijdens de jaarlijkse migratie langs broedroutes richting de warmere wateren van Australië. Een van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel met korte brand aan boord, maar zonder gewonden. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn droneaanvallen gemeld en grotendeels onderschept. Tegelijkertijd blijven Iran en andere partijen ondanks een wankelbestand aanvallen en onderhandelingen over een nieuw voorstel via bemiddeling van Pakistan voortzetten. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op donderdag 14 mei, oftewel Hemelvaartsdag, vindt in Ulekoten weer het jaarlijkse hangijzertoernooi plaats. Het hangijzertoernooi is een leuk voetbaltoernooi wat ieder jaar plaatsvindt op Hemelvaartsdag. Hierbij gaan teams een strijd tegen elkaar aan in een 5 tegen 5 voetbaltoernooi. Iedereen vanaf 16 jaar mag hieraan deelnemen. Ieder jaar wordt geprobeerd een aantal heren als ook een damespool te maken. Na de eerste poolfases wordt er verder gestreden in kruisfinales om zo de winnende teams van het toernooi te krijgen. Na afloop van het sportieve gedeelte wordt een feestje gehouden onder leiding van een DJ en het lekkere weertje op de grasvelden van Sportpark De Bremer in Ulekoten. Het hangijzertoernooi begint om 10 uur 's morgens en eindigt om 11 uur 's avonds. Meer informatie vindt u op de website www.ulevents.nl/hangijzertoernooi.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
2: Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbank ontstaan tegen de ochtend.
0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
3: Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Voor de Australische kust is ongebruikelijk gedrag bij bultrugwalvissen vastgelegd, waarbij de dieren pirouettes draaien en hun bek openhouden zonder te eten. Wetenschappers zien dit zelden en vermoeden sociaal of speels gedrag. Het fenomeen, ook wel gapen genoemd, werd waargenomen tijdens de jaarlijkse migratie langs broedroutes richting de warmere wateren van Australië. 1 van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

vaak om je heen, heel onverwacht ziet de een het niet meer zitten. De ander blijft, het huis is leeg, 's avonds laat vertelt de kamer zijn verhaal van hoe het was, wat hij zei.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbank ontstaan tegen de ochtend.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. De lekkerste gouden ouwe. Steeds verrassend.
2: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Bahena.

Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Dit is Radio Bahé.

0: Het is 11 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel- of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
2: De meest sfeervolle muziek hoor je hier. Dit is Sterrenwacht. Een uur rustige muziek voor het slapen gaan. Op Radio Bahena.

Ik miste je aanwezigheid. Jouw geur omringde mij. Kom langs,

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend.
0: Radio Bahena.
2: Weekend weerbericht.
3: Dit is Sterrenwacht op Radio Bahena.
4: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

valt. Wanneer bij je op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land.

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak hoort.

mijn vlak land. Wanneer de scheld blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaams vrouw flaneert in zon Japon.

0: 106.7 Bahena. En nu het nieuws.
1: Het is 12 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïense drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overgevecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
2: Weerbericht.
4: Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
2: Een weerbericht.
0: De gouden hits van jaren geleden. Die hoor je hier. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.